0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Caïro. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Ze pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. 'S Middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: I guess you moved on really easily.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
3: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
2: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
4: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
2: Wij worden wakker met jou onder de douche.
5: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
2: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
6: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
4: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. En dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
3: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
5: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
3: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
7: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Goedemorgen, leuk dat je luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettinga Golo. Goedemorgen Hans.
1: Goedemorgen Merlijn, daar zijn we weer.
0: Ja, en je hebt een speciale gast meegenomen.
1: Ja, ik heb mijn moeder meegenomen naar de studio.
0: Ja, gezellig. Dus zij gaat ons het komende 2 uur lekker vergezellen.
1: Ik denk dat ik er gewoon het nieuws ga laten lezen of zo.
0: Gaan we doen. Moeten we even iets verzinnen inderdaad. En over het nieuws gesproken, kan je mij vertellen wat de kopstukken zijn?
1: Nou, we hebben nog best wel veel. Groningse wetenschappers meten stress op Lowlands. Minder patiënten naar de cardioloog dankzij nieuwe CT-scan. En komt-ie, Ajax en FC Groningen supporters werken samen tijdens een conflict met de gemeente vanwege een verplichte buscombinatie.
0: Nou, dat we dat ooit nog meemaken, dat de supportersvereniging van FC Groningen en Ajax het met elkaar eens zijn. Dat
1: ja, dit is het einde van de wereld, denk ik.
0: Het zeldzame moment. En ik neem je even mee naar het verkeer. Het is momenteel 6:06 en dat betekent dat het nog hartstikke rustig is op de Groningse snelwegen. De 28, die is helemaal vrij. Ik zie dat eigenlijk alle snelwegen rondom Groningen, die zijn gewoon helemaal vrij. In Groningen zelf zie ik alleen rond het Eemskanaal dat er een kleine opstopping is. En ik zie bij het, waar zit dat? Dat is vlakbij de Parkweg, dat is naast Julianaplein, daar is een kleine file. En voor de rest rijdt alles lekker door. Ja, de vakantie is voorbij, Hans. En dat betekent dat het gewoon weer drukker gaat worden op onze wegen.
1: Ja, bij ons ook. Wij hebben geen vakantiedienstregeling of rooster meer. Wij moeten een heleboel doen vandaag.
0: Ja, we hebben een hele drukke ochtendshow voor de boeg. Ja. En wat treinen betreft zie ik alleen in het midden en het westen van het land dat er wat werkzaamheden zijn. Moet je daar nou heen? Let vooral eventjes goed op je reisplannen-app voordat je vertrekt. En Hans, kan je mij vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben?
1: Ja, we gaan het zo meteen hebben over Sam Joosten uit Breda. En wat heeft dat nou met Groningen te maken? Nou, hij is helemaal van Maastricht naar Groningen gefietst voor om zijn overleden vriend te herdenken. En belangrijk detail, Sam is 11.
2: De Oogochtendshow.

0: Teddy Swims met Mr. Know-it-all hier bij Oog.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Het Pieterpad uitfietsen voor zijn beste overleden vriend.
2: Het is de 11-jarige Sam Joosten uit Breda gelukt. Na een week fietsen vanuit Maastricht kwam Sam vrijdagmiddag aan op de Grote Markt. Op de Grote Markt vormde Sams eigen familie en vrienden een erehaag voor de jonge fietser. Samen met familie en vrienden van zijn overleden beste vriend Dylan. Pascal Schipper, zanger van Dylans lievelingslied Ik heb je... Ik heb aan je fiets gelikt, oké. Was er ook bij om Sam te onthalen. Je hoort Sam Joosten zelf.
3: Hoe voel je je?
4: Ja, blij, maar ook verdrietig.
3: Ja. Wat gaat er allemaal door je heen nu dan?
4: Ja, ik mis hem wel. Maar het is ook wel opgelucht dat ik er ben.
5: Het grote bedrag werd opgehaald op een bijzondere fiets.
4: Deze fiets is van Dylan, dus mijn vriend.
3: En daar heb je het laatste stuk op gefietst?
4: Ja.
3: Ben je ook blij dat het voorbij is nu?
4: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
3: Was wel zwaar, of niet?
4: Ja, dat zeker.
3: Ja. Wat ga je nu als eerste doen, nu je klaar bent met de rit?
4: Ja, chillen eigenlijk, ja.
3: Even alles?
4: Ja, dan kan ik uiteindelijk uitslapen. Dat is ook wel fijn.
2: Ja, je hoorde Sam Joosten zelf. De fietstocht zorgde de afgelopen week voor veel media-aandacht. En dat kwam het tweede doel van Sam duidelijk ten goede. Hij haalde ruim 31.000 euro op voor de stichting Kinderen Kankervrij, oftewel Kika. De cheque werd door Kika in ontvangst genomen. En je hoort Francie Pleij van Kika.
6: Ik heb nog nooit een cheque in ontvangst genomen waar zoveel geld op stond. Ik ben echt... hoe noemen ze het? Flabbergasted. Ja, het is echt heel veel. Ja.
3: En waarom is zo'n actie nou zo belangrijk om toch te blijven doen?
6: Er zijn in Nederland best wel veel kinderen die ieder jaar kanker krijgen. Daar is ontzettend veel onderzoek voor nodig. Gelukkig gaat dat heel goed met het onderzoek, maar er is gewoon heel veel geld voor nodig. Van de organisatie of van de overheid krijgen we geld, maar er is veel meer nodig. Dus deze actie, die doet er echt toe.
2: Je hoorde Francie Pleij, een bijdrage van Jesse Wijn. En nou, ik vind het hartstikke knap van Sam.
0: Ja, inderdaad, ik doe het hem zeker niet na.
2: Nee, jij hebt nog wel zo'n mooie fiets.
0: En ik heb een hele mooie fiets.

0: Softshell met Torch. Vandaag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. Tussendoor zijn ook enkele droge perioden. De temperatuur komt uit op 19 of 20 graden bij een matige zuidwestelijke wind. En in de avond wordt het droog en kalm met enkele opklaringen en wat bewolking. En komende nacht koelt het af naar 10 tot 14 graden.
1: Ja, vandaag te lezen in de Oog-app. Er is een vuurwapen gevonden in de Nieuwe Blekerstraat. De politie heeft zondagavond een vuurwapen gevonden in de Nieuwe Blekerstraat in Groningen. Agenten waren eerder opgeroepen vanwege een bedreiging aan de Hoendiepskade. De politie onderzoekt of de twee incidenten met elkaar te maken hebben.
0: Ja, en ik was toevallig hier in de omgeving toen ik ineens 4 politiebussen op me af zag racen. Ik had hier verder zelf niks mee te maken, maar ik schrok mijn ongelukje.
1: Ik vind het wel fijn dat je dat even meldt, dat jij er niks mee te maken
0: had. Ik dacht, straks zeg ik van, goed.
1: Anders slecht nieuws.
0: Ondanks blessure op weg naar AZ, melden diverse bronnen. Stijn Racing, de FC Groningen-captain, staat op het punt om FC Groningen te verlaten voor AZ. De Alkmaarders zouden zo'n 4 miljoen euro betalen voor de middenvelder, die herstelt van een gescheurde kruisband. En naar verwachting staat Racing tot de winterstop aan de kant. En dan denk ik, laat die jongen even lekker revalideren. En dan heb je gewoon weer een van je beste spelers. Maar goed.
1: Hè? Ja, jij vindt dit heel jammer.
0: Ik baal hier enorm van. Want Racing is een ontzettend goede speler. Dus het is heel jammer dat hij voor zo weinig geld naar AZ gaat.
1: Ik denk dat je vrijdag met Marlijn in de middag gewoon...
0: Ga het hier over hebben, denk ik. Ik ga een extra podcast opnemen om het hierover te hebben, denk ik.
1: Lijkt me een goed idee. Auto glijdt uit de bocht in de Mario Kart bocht, melden onze collega's van Dagblad van het Noorden. Een automobilist is gisterochtend achterstevoren tot stilstand gekomen in de Mario Kart bocht van de Zuidelijke Ringweg in Groningen. De bestuurder reed zo'n 50 km per uur en raakte door het natte wegdek in een slip. En de auto kon niet zelfstandig verder. Ik snap niet helemaal hoe je dan door zo'n slip stil kunt komen te staan en dan ook niet meer verder kan. Maar
0: Antwoord zouden we je... moeten we je schuldig blijven, helaas.
1: Ja, maar weer de Mario Kart bocht.
0: Ja, altijd de Mario Kart bocht. En voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oognieuws app.

0: En dat was Duffy met Mercy hier bij Oog. Het is nu 7:30 dinsdag 18 augustus. En wat kun je vandaag allemaal doen, Hans?
1: Nou, een heleboel en ook allemaal lekker in de ochtend. We beginnen bij het Groninger Museum, waar je vanaf 10 uur, de gewone openingstijd, baksteen kan zien. De tentoonstelling viert het vakmanschap, de kennis en de cultuur van de Groninger baksteen. En staat stil bij de veerkracht van de regio, waarin verleden en heden samenkomen. Kunstenaar Gus Drake ontwikkelt speciaal voor baksteen een VR-ervaring. En dat kan dus vanaf 10 uur in het Groninger Museum. Veel meer is er ook niet in het museum te doen op dit moment. Want zowel de permanente collectie als de speciale expositie is op dit moment niet aanwezig.
0: Nou, dan moeten ze maar naar baksteen.
1: Dit is het inderdaad.
0: En om 10 uur kan je ook naar de A-kerk. Daar is All Cops Are. De titel All Cops Are en dan het B-woord. Verwijst naar ACAB, een anti-politie-slogan die agenten als handlangers van een onderdrukkende overheid framed. In de video's wordt de agent vanuit verschillende persoonlijke referentiekaders bekeken, waardoor uiteenlopende perspectieven op politie, macht en autoriteit zichtbaar worden. Wees erbij om 10 uur in de A-kerk.
1: Ik ga dit toch een heel klein beetje uitleggen, Marlijn. Deze tekst zegt net niet alles. Dit is ontzettend leuk. Dit is een kunstenaar die heeft agenten in hun eigen kleding en in uniform gefilmd en die beelden daarna aan voorbijgangers laten zien en ze toen gevraagd: wie vertrouw je meer? De persoon met de tatoeages of de persoon in uniform of de vrouwelijke agent? En die resultaten en die video's kun je nu zien in deze expositie. Het is echt heel erg leuk.
0: Nou, ga er vooral heen, zou ik zeggen.
1: Ja, waar bemoei ik me eigenlijk ook mee? En dan Puinhoop, herdruk van de jaren 80 in het Universiteitsmuseum. Vanaf vandaag 11 uur. Een prikkelende expositie over vroeger, die verrassend actueel blijkt te zijn. Bijna dezelfde mensen, bijna dezelfde problemen en bijna dezelfde puinhoop. Nou, ga die puinhoop dus zien in het Universiteitsmuseum. Vanaf vandaag 11 uur.
0: En voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de kabel. Brand van Oog TV. Organiseer jezelf een evenement. Tips en welkom op ochtendshow@radio.nl. En dan gaan we nu luisteren naar Talk to You van An Aether en 54 Ultra.

0: En dat was Talk to You. En dan gaan we nu luisteren naar de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Punk-rockband Yunus Valley heeft haar eerste Nederlandstalige EP uitgebracht, genaamd Tegendraads. Van deze EP komt de track Laat het los. Het nummer gaat over de huidige politieke situatie in de wereld en dat wij die als burgers vaak maar moeten slikken. We worden zo geleefd door systemen, regels en de waan van de dag dat we soms vergeten om mens te zijn. Laat het los is een rauwe, energieke track die oproept je eigen vrijheid terug te pakken. We gaan er naar luisteren in de...

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:55. Mijn naam is Hans Bettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Groningse wetenschappers gaan tijdens Lowlands onderzoek doen naar stress bij festivalgangers. Deelnemers krijgen onder meer opdracht om tijdens het festival een korte speech te geven, waarna de onderzoekers meten hoe hun stressniveau verandert. Dat gebeurt onder andere met sensoren die hartslag en ademhaling meten. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen maakt deel uit van Lowlands Science, waar meerdere instellingen wetenschappelijk onderzoek doen. Er is een nieuw fonds opgericht om de leefgebieden van vogels in Groningen te verbeteren. Het Groninger Landschap bepaalt samen met natuurbeheerders welke projecten financiële steun krijgen. De patrijs is het boegbeeld van het fonds, omdat deze akkervogel het moeilijk heeft door het verdwijnen van geschikt leefgebied. Met het geld kunnen bijvoorbeeld belangrijke stukken grond worden aangekocht en ingericht met struiken en kruidenrijk grasland. Het fonds is bedoeld om de bescherming en ontwikkeling van leefgebieden van alle vogels in de provincie te verbeteren. Een snelle CT-scan kan ervoor zorgen dat veel minder mensen met pijn op de borst naar een cardioloog worden verwezen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG, waaraan meer dan 100 huisartsenpraktijken in Nederland meededen. Met de scan wordt de hoeveelheid kalk in de kransslagaders gemeten, waardoor huisartsen beter kunnen inschatten of verder onderzoek nodig is. Met de CT-scan hoeft er nog maar 43% van de patiënten naar de cardioloog, tegenover 80% zonder scan. Supportersverenigingen van Ajax en FC Groningen trekken samen op tegen de verplichte buscombi bij uitwedstrijden. Ze zijn ontevreden over de manier waarop gemeenten uitleg geven over de besluiten daarover. De FC Groningen supporters vroegen de gemeente Amsterdam via de wet Open Overheid om documenten over de verplichte buscombi, maar kregen te horen dat er niets was gevonden. De Ajax-supporters deden hetzelfde bij de gemeente Groningen en stapten uiteindelijk naar de rechter omdat een reactie uitbleef. De supporters willen meer openheid en vinden dat voetbalsupporters niet zomaar als criminelen behandeld moeten worden. Dan het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. Tussendoor zijn er ook enkele droge perioden. De temperatuur komt uit op 19 of 20 graden bij een matige zuidwestelijke wind. In de avond wordt het droog en kalm met enkele opklaringen en wat bewolking. Komende nacht koelt het af naar 10 tot 14 graden.
2: Hans, jij wordt vriendelijk bedankt. En dan neem ik je even mee naar het verkeer. De Groningse snelwegen zijn nog steeds helemaal vrij. En ik zie alleen maar in Groningen zelf dat het iets drukker begint te worden. Dat zie ik voornamelijk rond Oud-Zuid. En dat zie ik voornamijk bij Eemskanaal zie ik het. En in de Weert zie ik ook een kleine drukte. En ja, de weg van Haren naar Groningen die is ook redelijk vol. En voor de rest is dat het op de wegen. En op de treinsporen zie ik alleen in het midden en het westen van het land dat er wat werkzaamheden zijn. Op het spoor moet je daar nog heen. Let vooral eventjes goed op je reisplanner voordat je vertrekt.
1: En ik heb weer treininformatie voor je, Marlijn.
2: Treininformatie.
1: Ja, nou. Maar dit is gewoon een hele belangrijke voor iedereen. Heb je nou dat NS-abonnement, dat tijdelijke Nederlandse zomerabonnement, is dit het moment dat je moet gaan kijken naar opzeggen. Want als je het niet op tijd opzegt, loopt het gewoon nog een maand door. Dus NS geeft aan dat mensen nu moeten kijken tot wanneer hun abonnement loopt. En indien ze het niet willen verlengen, dat ze dat ook nu moeten stopzetten. Anders ga je van iets meer dan €40 naar €127 per maand.
2: Ja, precies. Want inderdaad, mijn vraag zou zijn dan. Dan wordt hij omgezet in zo'n normaal abonnement.
1: Ja, dan wordt hij omgezet in een normaal dalvrij abonnement. En daar ga je flink voor betalen met de huidige prijsstijging.
2: Dus let daar dan vooral eventjes goed op. Dan gaan wij nu luisteren naar Camera van Ed Sheeran.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: dat was Ed Sheeran met Camera.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De in Groningen bekende dakloze Mihai is gisteren herdacht op twee voor hem belangrijke plekken in de stad.
2: Mihai overleed op 30 juli op 52-jarige leeftijd. De van oorsprong Roemeense Mihai was jarenlang een bekend gezicht in de straten van Groningen. Hij stond onder meer bekend om zijn grote glimlach. Gistermiddag werd eerst stilgestaan bij zijn overlijden bij de ingang van de Jumbo Euroborg aan de Bauma Boulevard. En later volgde een herdenking bij het bankje voor de Subway in de Brugstraat. Mihai werd op 30 juli gevonden in het Winschoterdiep, vlakbij de plek waar hij verbleef. Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van een misdrijf. Je hoort Marius van der Zijs van het Leger des Heils.
3: Wij dachten van, we moeten eigenlijk op deze plekken hem herdenken, omdat veel mensen die kennen hem van die plekken en zullen hem ook missen. Dus vandaar dat wij iets hebben opgehangen, zodat mensen ook weten dat hij is overleden.
2: Veel mensen hebben goede herinneringen aan Mihai en zullen hem missen. Je hoort enkele reacties van de betrokkenen.
4: Nou ja, toen ik het hoorde, heb ik wel even een paar traantjes gelaten. Heel wat koffie
5: en cola. Wat was Mihai voor man?
6: Een hele vrolijke en hele lieve man.
7: Hij lachte altijd. En hij zat hier bijna altijd. Dus gewoon een vriendelijk gezicht.
8: En ook dat je dacht, ja, het is een goede kennis van me, want je ging nooit Jumbo binnen zonder hem te groeten.
9: Ik was blij als je hem zag geven, dat wel. Als hij weer langs een lege bankje loopt, dan voel je dat toch wel weer, ja.
6: Laatste tijd ging hij wel vaak naar het ziekenhuis, dus zag ik ook wel dat het wat minder ging. Maar daarin zei hij altijd wel van, nee, Mia is gezond, we wouden niet. Mocht ik alsnog weer voor hem... En we hadden altijd van dat ik een latte voor hem zou halen. We zeiden met 3 suiker, was ik zo van 3. Dus van, wie ben ik? Als jij wil, is goed.
5: Toch vreemd om zo meteen naar de Jumbo te gaan zonder die grote glimlach.
4: Ja, dat is ook zo. Misschien komt er iemand anders. Maar iemand die zoveel lacht als hij, die zal vast niet komen. Dat was wel bijzonder.
9: Glimlach gaat zeker gemist worden, ja. Maar goed, die moeten wij maar overnemen en verder uitstralen. En vooral... zijn collega's niet vergeten.
5: De laatste kopje koffie is van hem voor jou.
6: Ja, zeker. Dus proost op Mihai.
2: Ja, je hoorde enkele mensen over Mihai in een bijdrage van Willem Poppes. We zijn nog niet uitgepraat over Mihai. In het tweede uur van de ochtendshow praten we met Marius van der Zijs van het Leger des Heils over deze bijzondere stadjer en het werk van het Leger des Heils in Groningen.

0: openbare toiletten te plaatsen. En tijdens de bouw van een nieuwe reizigerstunnel is wel rekening gehouden met extra toiletten. De vrijgehouden ruimte blijft vooralsnog leeg en reizigers moeten het voorlopig te doen met de bestaande voorziening op het station.
1: Ik vind dit echt schandalig.
0: Ja, en dan betaal je 1,10 euro. En dan, ik vind het wel grappig dat je dan uit dat hokje komt en dan zie je ineens zo'n rij van 15 mensen die dan omste beurt zo dat deurtje openhouden voor elkaar. Ja. En dat vind ik dan wel mooi om te zien.
1: Ja,
0: het
1: probleem daarmee is dan weer dat de deur die jij bedoelt de minder valide toilet is. Dat is namelijk de enige die 's nachts ook open is. Wat dus betekent dat een heleboel dronken mensen en een heleboel mensen die daar niks te zoeken hebben gebruik maken van een minder valide toilet, omdat de toiletvoorziening op het station niet goed geregeld is. Maar dan maak je het ook weer minder toegankelijk voor mensen die dat echt nodig hebben. Dus ik snap niet dat dit niet opgelost wordt. Ik vind dit echt weer zo'n Groningen-ding.
0: Nou, ik vind het vooral bizar dat er dan van tevoren plannen zijn gemaakt. Er is zo'n hele schets gemaakt van, dat plaatsen we daar wc's, daar wc's. Ja. Nou, weet je wat? We doen het gewoon niet.
1: Ja, het zal weer te duur geweest zijn.
0: Ja, dat zal wel. Ja. Al met al, wij gaan lekker luisteren naar Alex Warren met Fever Dream.

0: En dat was Alex Warren met de Fever Dream hier bij Oog. Het is 7:50, dinsdag 18 augustus. En het is Never Give Up Day.
1: Ja, fantastisch nieuws natuurlijk. Sinds 2019 is het jaarlijks op 18 augustus Never Give Up Day. Een dag waar iemands doorzettingsvermogen en of vastberadenheid wordt gecomplimenteerd of aangemoedigd. Want ook al lijkt alles tegen te zitten, het is pas echt voorbij als je opgeeft. Daarom bij deze even een hart onder de riem.
0: En heb je iets al 20 keer geprobeerd, maar leverde niets op? Statistisch gezien maak je elke keer meer kans dat het wel gaat lukken. Want als je een kans maakt van 1 op 20, waarbij je de 15e keer stopt, tja, had dan nog even die 5 keer extra volgehouden. Dus ga je onderuit, sta weer op en zet hem op.
1: Nou, mooi. Mooi gezegd, Merlijn.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik snap er helemaal niks van.
0: Lekker veel energie erin. Nee, gewoon doorgaan dus.
1: Ja, dat doen wij ook.
0: Dat is het moraal van het verhaal. Wij gaan luisteren naar Robin met Show Me Love. En dan zijn we er over 10 minuutjes weer.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
4: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
3: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
5: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
3: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
7: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
8: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Leuk dat je nog steeds luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettiga Golo. Goedemorgen Hans.
1: Goedemorgen, daar gaan we, uur 2.
0: Ja, uur 2 en we gaan weer knallen. Kan je mij vertellen wat de kopstukken van het Oogradio Nieuws zijn?
1: Natuurlijk, Groningse wetenschappers meten stress op Lowlands. Minder patiënten naar de cardioloog dankzij CT-scan. En Ajax en FC Groningen supporters in conflict met gemeente vanwege verplichte buscombi. Klinkt gevaarlijk.
0: Klinkt gevaarlijk. En meer erover hoor je zo rond de klok van 8:30. En eerst neem ik je mee naar het verkeer. Ik zie dat de N34 is afgesloten. Dat is van Gieten tot, even kijken, dat is ongeveer ieder de punt. Moet je daar naar heen, let vooral eventjes goed op, want je moet daar omheen. Ik zie op de N365 van uw klap naar Groningen dat er een kleine file is ontstaan. Ik zie bij de Peizermade dat er een kleine file is ontstaan. Ook de weg van Haren naar Groningen, daar is een kleine file. In de Weijert, ja, het begint gewoon overal wat drukker te worden. Dat is natuurlijk omdat de schoolvakantie weer voorbij is.
1: Ja, en er zijn nog steeds bruggen, hè, die weer openstaan of kapot zijn. Ach. Van de Jan Altinkbrug in Hoogkerk is deze week afgesloten voor autoverkeer. Het is wel even goed om te weten, moet je daar langs, dan moet je dus omrijden.
0: En natuurlijk nog steeds in Noorderplantsoen zijn ze bezig met het opbouwen van Noorderzon. Dus daar kan je ook niet langs fietsen. Dus dan moet je eventjes omheen fietsen. En qua treinen betreft zie ik alleen in het midden en het westen van het land dat er wat werkzaamheden zijn op de spoorwegen. Moet je daar nou heen, let vooral eventjes goed op je reisplanner-app voordat je vertrekt. En Hans, zometeen hebben wij iemand die je gaat inbellen.
1: Ja, wij gaan bellen met Marius van der Sijs van het Leger des Heils. En we gaan nog even doorpraten over Mihai, de 52 jaar oude dakloze Groninger die vorige week, eind juli is overleden en gisteren werd herdacht.

0: tijd.
1: En dat was Suzanne en Freek met Verleden Tijd.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: De bekende dakloze Groninger Mihai is op 52-jarige leeftijd overleden. Hij overleed eind juli en na een leven waarin hij jarenlang dakloos was en een bekend gezicht in de stad werd, vorig jaar was hij nog 3 maanden vermist. En na grote zoekacties werd hij uiteindelijk teruggevonden.
3: Het overlijden van Mihai heeft veel mensen in Groningen geraakt. Hij was jarenlang een bekend gezicht in de stad. Een mens met een eigen verhaal. Met mensen die naar hem omkeken en die hem en zijn brede glimlach zullen missen. En we willen daarom graag nog even stilstaan bij Mihai. Maar ook kijken naar de mensen die op straat leven in Groningen en de hulp die zij nodig hebben. En daarover gaan we praten met Marius van der Zijs van het Leger des Heils. Die zich onder andere met de ontbijtfiets iedere ochtend inzet voor dakloze mensen in onze stad. Marius, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hoe vroeg begon jouw dag vandaag?
4: Vanochtend begon die om 7:30 was ik hier. Voor jullie stond ik klaar, maar ik hoor net elke dag is het niet zo. Elke woensdagochtend ga ik met ontbijtfiets.
3: Oké. Hoe laat begint dat dan?
4: Dat begint om 6:00 begin ik met het voorbereiden van ontbijt. En om 7:15 ga ik in de straat op om ontbijt rond te brengen.
3: Ja, nee, we gaan het vandaag natuurlijk een beetje hebben over Mihai. Dat was voor veel Groningers een bekend gezicht. Kan jij wat meer over hem vertellen?
4: Zeker. Mihai was al zo'n 1,5 jaar in Groningen. En ik heb hem al die tijd bezocht, ik hem ook. En al die tijd heeft hij op straat geleefd. Op verschillende plekken in Groningen. Hij heeft in het Noorderplantsoen geslapen. En op nog andere plekken. En hij was een bekende natuurlijk bij de Euroborg. En later bij de Bruststraat. Waar hij vaak zat.
3: Ja. En gisteren...
4: Ja, en daar bezocht ik hem vaak ook bij zijn slaapplek en ook in de stad. En gisteren hebben wij inderdaad een herdenking gehad. Wij hebben bedacht om deze herdenking op straat te doen, omdat hij natuurlijk ook op straat leefde. En voor heel veel mensen een bekend gezicht was. Ja. En net als de vorige keer werd hij ook gemist. En wij dachten van, we moeten kenbaar maken dat hij niet meer leeft. En wilden graag met die mensen die hem dagelijks zagen, wilden wij graag afscheid van hem nemen.
3: Ja, want je zegt net als vorige keer, Mihai die is vorig jaar 3 maanden kwijt geweest, toch?
4: Ja, klopt.
3: Waar was hij naartoe?
4: Ja, hij is toen naar Berlijn vertrokken. Hij is toen een tijdje weg geweest. En is daarna weer teruggekomen en is toen weer gespot. En daarna is de begeleiding niet weer doorgegaan. En nu helaas zo'n 2,5 week geleden overleden.
3: Ja, Mihai leefde natuurlijk een groot deel van zijn leven op straat. Als je naar zijn verhaal kijkt, wat vertelt dat jou over hoe moeilijk het is om uit de dakloosheid te komen? Dat zie je natuurlijk vaker.
4: Ja, dat is zeker heel moeilijk. En wat ik in ieder geval bij Mihai zie en wat hem ook zo bekend maakte, is dat hij inderdaad altijd met zijn vrolijke glimlach langs de kant van de weg zat. En dat hij daardoor ook voor heel veel Groningers iets betekende. En dat wil ik eigenlijk ook meegeven aan alle Groningers. Kijk om naar deze mensen die op straat leven, want het leven op straat is hard. En ik denk dat een kort oogcontact, een goedemorgen en een glimlach een heel groot verschil kan maken.
3: Ja.
4: En gisteren heb ik gezien hoeveel Mihai heeft betekend voor veel Groningers. Dat was voor studenten, voor kantoorpersoneel, voor omwonenden. Heel veel mensen kenden hem. En het was prachtig om met elkaar stil te staan en al die verschillende verhalen en ervaringen met hem te horen.
3: Ja, ik zag bij Oog TV inderdaad dat er best wel veel mensen waren gekomen. Was je verbaasd?
4: Ja en nee, want ja, hoe maak je dat kenbaar dat hij niet meer leeft? Er zijn meerdere daklozen die ineens uit de straat willen verdwijnen. En is dan die persoon verdwenen of is die overleden? Meestal weten mensen dat niet. In dit geval wisten ze dat wel. En het deed me heel goed om te zien dat deze mensen er waren, dat ze bloemen meenamen en nog iets over hem konden vertellen.
3: Ja, hij heeft echt indruk gemaakt.
4: Zeker.
3: Dan toch even door, denk ik. Jij doet dus werk met onder andere die ontbijtfiets op woensdag. Wat doen jullie?
4: Ik ga elke woensdagochtend met de ontbijtfiets ga ik de straat op en breng ik de dakloze Groningers ontbijt. En dat houdt in dat ik in en rondom het centrum fiets en mensen in de portieken, onder bruggen, in de parken, ontbijttrein. Om ze een wat betere start van de dag te geven.
3: Ja.
4: En, dat is in ieder geval een van de dingen. En mijn functie is dat ik werk zelf. Ik ben EU-medewerker. En ik werk met EU-arbeidsmigranten met name. Die in Nederland zijn en soms op straat leven.
3: Ja, nou, je zei het net al, jullie zorgen dus op woensdag voor dat ontbijt. En mensen in Groningen moeten meer omkijken naar daklozen. Praktisch, wat kunnen we doen?
4: Wat je kunt doen, het belangrijkste is denk ik dat ze gezien worden. Dat er niet wordt weggekeken. Veel mensen zijn toch wat angstig en kijken weg en passeren mensen. Ik denk dat het heel waardevol is. Kijk deze mensen aan, groet ze. Een glimlach doet heel veel, een kort oogcontact. Dat is ontzettend waardevol. En dat zien we ook bij Mihai, die heeft hij heel erg gekregen. En dat heeft hem denk ik heel lang staande gehouden.
3: Ja. Nou, heel mooi. Ik denk dat we daar op een ander moment nog een keer wat langer over gaan doorpraten. Wat we kunnen doen voor daklozen in Groningen. Maar voor nu, Marius, heel erg bedankt. En voor de luisteraars. Ja, Mihai is dus helaas niet meer onder ons. Maar heeft wel 1,5 jaar van het centrum van Groningen een mooiere plek gemaakt. Dankjewel, Marius.

0: Ready or Not van de Fugees. En het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. Tussendoor zijn er ook enkele droge perioden. De temperatuur komt uit op 19 of 20 graden bij een matige zuidwestelijke wind. In de avond wordt het droog en kalm met enkele opklaringen en wat bewolking. En komende nacht koelt het af naar zo'n 10 tot 14 graden.
1: Ja, lang zullen ze leven. Hortus Hare is jarig, meldt de Groningse internetcourant. De Hortus Botanicus Hare bestaat 400 jaar en viert dat met een speciaal festival. Op vrijdag 25 september is er een wandeling van Groningen naar Hare. En tijdens de rest van het feestweekend op 26 en 27 september zijn er onder meer een markt, workshops en rondleidingen dus bij de Hortus Botanicus.
0: En boeren kunnen helpen tegen natuurbranden, meldt RTV Noord. Boeren kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Dat vinden LTO Noord en Brandweer Nederland. De organisaties gaan daarom nauwer samenwerken. Door hun kennis van het gebied en de aanwezigheid van machines kunnen ze de brandweer helpen.
1: Nou, lijkt me heel mooi. En dan weer een brug dicht in Groningen. Dat melden wij van Oognieuws. De Jan Altinkbrug in Hoogkerk is deze week afgesloten voor autoverkeer. De brug krijgt een nieuwe slijtlaag. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen er wel overheen. Maar automobilisten moeten omrijden via Westpoort of de Roderpolderdijk.
0: Ja, eerder moest ik hier echt elke dag overheen fietsen. Ik ben ontzettend blij dat dat niet meer hoeft. Dus,
1: maar dat had dan alsnog gekund, hè? Want fietsers kunnen er wel langs. Ik weet niet hoe dat werkt, maar het is wel handig.
0: Ja. En voor meer nieuws, check oogtv.nl en onze Oognieuws-app. En dan gaan we nu luisteren naar I Don't Feel Like Dancing.
1: Dan moet je wel stil blijven staan, Merlijn, want je staat nou te dansen.
0: Sisters.

0: I Don't Feel Like Dancing van de Sister Sisters hier bij Oog. En het is 8:45, dinsdag 18 augustus. Hans, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Ja, een heleboel. Het begint allemaal lekker vroeg. Vrijwel direct na de ochtendshow. We beginnen met Bakstein in het Groninger Museum. Het museum gaat open om 10 uur. De tentoonstelling viert het vakmanschap, de kennis en de cultuur van de, komt-ie, Groninger Baksteen. De expositie staat stil bij de veerkracht van de regio, waarin verleden en heden samenkomen. En kunstenaar Gus Drake ontwikkelde speciaal voor Bakstein een VR-ervaring. Dus Bakstein in het Groninger Museum vanaf 10 uur.
0: En vanaf 11 uur kan je ook naar het Universiteitsmuseum. Daar is puinhoop. En dat is een herdruk van de jaren 80. Een prikkelende expositie over vroeger die verrassend actueel blijkt te zijn. Bijna dezelfde mensen, bijna dezelfde problemen en bijna dezelfde puinhoop. Wees erbij vanaf 11 uur in het Universiteitsmuseum Puinhoop.
1: Ja, en dan in de A-kerk, ook vanaf 10 uur, All Cops Are. De titel All Cops Are verwijst naar ACAB, een anti-politie-slogan die agenten als handlangers van een onderdrukkende overheid framed. Nou, ik ga het even uitleggen. Dus een kunstenaar die heeft video's gemaakt van agenten in uniform en in hun gewone vrije tijdskleding. En die beelden hebben ze dan weer laten zien aan voorbijgangers in de stad. En de reacties van die voorbijgangers komen in deze expositie naar voren. Dus vertrouw je een agent met tatoeages? Wat vind je van vrouwelijke agenten in uniform, wel of niet doen. Ik vind het ongelooflijk interessant. Dus ga gewoon lekker kijken. All Cops Are in de A-kerk vanaf 10 uur. En nog te zien tot eind deze maand.
0: En voor meer uitgaanstips raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de kamerkant van OogTV. Organiseer zelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.
2: Oogradio Stadsplaat.
0: Deze single van Lisa Ploeger, My Own Way to Rome, gaat over het kiezen van je eigen pad. Ook als dat afwijkt van wat het anderen verwachten van je. Op het album zingt Lisa over de heftige jeugd van haar oma en de trauma's die generaties lang doorwerkte binnen haar familie. Tegelijkertijd laat ze horen hoe er langzaam ruimte ontstaat voor herstel en het vieren van de mooie dingen in het leven. Of zoals haar rode draad, het komt altijd goed. Wij gaan luisteren naar de
2: Oogradio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is iets na 8:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Groningse wetenschappers gaan tijdens Lowlands onderzoek doen naar stress bij festivalgangers. Deelnemers krijgen onder meer de opdracht om tijdens het festival een korte speech te geven, waarna de onderzoekers meten hoe hun stressniveau verandert. Dat gebeurt onder andere met sensoren die hartslag en ademhaling meten. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen maakt deel uit van Lowlands Science, waar meerdere instellingen wetenschappelijk onderzoek doen. Er is een nieuw fonds opgericht om de leefgebieden van vogels in Groningen te verbeteren. Het Groninger Landschap bepaalt samen met natuurbeheerders welke projecten financiële steun krijgen. De patrijs is het boegbeeld van het fonds, omdat deze akkervogel het moeilijk heeft door het verdwijnen van geschikt leefgebied. Met het geld kunnen bijvoorbeeld belangrijke stukken grond worden aangekocht en ingericht met struiken en kruidenrijk grasland. Het fonds is bedoeld voor de bescherming en ontwikkeling van leefgebieden van alle vogels in de provincie. Een snelle CT-scan kan ervoor zorgen dat veel minder mensen met pijn op de borst naar een cardioloog worden verwezen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG, waaraan meer dan 100 huisartsenpraktijken in Nederland meededen. Met de scan wordt de hoeveelheid kalk in de kransslagaders gemeten, waardoor huisartsen beter kunnen inschatten of verder onderzoek nodig is. Met de CT-scan hoeft er nog maar 43% van de patiënten naar de cardioloog, tegenover 80% zonder scan. Supportersverenigingen van Ajax en FC Groningen trekken samen op tegen de verplichte buscombi bij uitwedstrijden. Ze zijn ontevreden over de manier waarop gemeenten uitleg geven over de besluitvorming daarover. De FC Groningen supporters vroegen de gemeente Amsterdam via de wet Open Overheid om documenten over de verplichte buscombi, maar kregen te horen dat er niets was gevonden. De Ajax supporters deden hetzelfde bij de gemeente Groningen en stapten uiteindelijk naar de rechter omdat een reactie uitbleef. De supporters willen meer openheid en vinden dat voetbalsupporters niet zomaar als criminelen behandeld moeten worden. En dan het weer met Kitty Jansen.
2: Ik kan hem niet lezen. Vandaag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur komt uit op 19 of 20 graden bij een matige zuidwestelijke wind. In de avond wordt het droog en kalm met wat bewolking. Komende nacht koelt het af naar 10 tot 14 graden.
3: Hans en Kitty, jullie worden vriendelijk bedankt. En ik neem je mee naar het verkeer. Ik zie dat het al iets drukker begint te worden in Groningen. Dat zie ik voornamelijk bij, ja, eigenlijk overal. De Weijert, bij Paddenpoel, bij Rijdiep, overal. En bij de N355, bij Nieuwklap naar Groningen, zie ik ook een opstopping. En bij de Peizermade. En, belangrijk, de N34 ligt eruit. En dat is van Gieten tot ongeveer de 28 bij ieder de punt. Daar dus. En dan de treinen. Moet je naar Zwolle, dan moet je vooral eventjes opletten. Want daar is een wisselstoring. En voor de rest zie ik in het westen en het midden van het land dat er wat werkzaamheden zijn op de spoorwegen. Dus moet je daar nou heen, let vooral goed op je reisplan-app voordat je vertrekt. En Hans, wie zit er achter ons?
1: Ja, het is de derde dinsdag van de maand. Dus bij ons in de studio Jelle Veenstra van Duurzaam Groningen. En we gaan praten over de Verspillingvrije Week en het Meubelfestival.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Save My Love van Kygo en Griffin en Khaled hier bij Oog.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En de ochtendshow gaat weer duurzaam op deze derde dinsdag.
2: Ja, we spreken met Jelle Veenstra om bij te praten over de duurzame tips van deze maand. En nu alvast, je kunt gewoon meelezen, want alle tips kan je vinden op duurzaamgroningen.nl. Goedemorgen Jelle.
3: Goedemorgen.
2: Ik hoor net iets fantastisch duurzaams. Jij zit maar 2 dagen per week op kantoor, dus jij bespaart op elektriciteit en de gasrekening.
3: Nu probeer jij een soort van ambtenaren-cliché in de wereld te brengen. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik werk gewoon 4 dagen, maar in de zomervakantie dan... En neem ik halve week vrij in plaats van hele weken. Dan kan ik 2 keer zo lang. Dus ja, ik werk nu nog even 2 dagen voor de laatste week. Dus dat is wel lekker. Als je Groningen blijft, heerlijk om het uit te smeren. Gewoon de hele zomer heel veel tijd om lekker in Noorderplantsoen te zitten en al dat soort dingen.
0: En dat is ook duurzaam in plaats van lekker vliegen.
3: Precies, zo is het.
2: Hey, wat heb je voor ons meegenomen, Jelle?
3: Ja, nou, van 7 tot en met 13 september, dan is het een verspillingsvrije week. Er zijn dan allerlei activiteiten, samen koken, dips maken, ingrediënten die je over hebt. Dus leer tijdens de verspillingsvrije week van alles te maken met eten dat je anders weg zou gooien.
2: En dat is dus op allerlei verschillende plekken in de stad?
3: Klopt, inderdaad. Ik zie hier de activiteiten staan. Restjes koken en dansen. Workshop spillingsvrij diner. Workshop fermenteren. Dips maken met leftovers. No waste kookworkshop. Sommige workshops zijn meerdere keren op meerdere plekken. En dat is allemaal verspreid over allerlei wijken. Dus ga even naar duurzaamgroningen.nl. Klik op het linkje. En kun je lezen wanneer het bij jou in de buurt is. Anders kun je natuurlijk gewoon heen fietsen of zo.
2: En daar staat ook leuk lijkt. Of mensen zich moeten aanmelden. Moeten ze daar kaartjes voor kopen?
3: Je moet je even aanmelden.
0: Oké. Okay. En moeten mensen de leftovers zelf meenemen? Weet je dat toevallig ook, Jelle?
3: Oeh, daar zit ik niet goed genoeg in. Nee, mijn expertise is energie.
0: Neem gewoon voor de zekerheid.
3: Een breder platform, hè. Dus,
2: ja, gewoon meenemen. Iedereen heeft thuis zo'n bak met groenteafval. Ja. Neem het gewoon mee. Maar we hebben nog iets leuks en dat is vandaag...
3: Ja, dat is zometeen om 10:30 op de Ossenmarkt, het Groot Gratis Meubelfestival. Ben je nieuw student in Groningen en zoek je nog meubels om je kamer in te richten? Of ken je iemand die nu net in Groningen is gaan studeren? Je bent welkom van 10:30 tot 3 uur vandaag. En daar kun je gratis tweedehands stoelen, tafels, kasten, bureaus, lampen. Van alles voor je studentenkamer krijgen. Dat zijn eigenlijk dingen die gewoon weggebracht zijn door mensen naar de stort. Dat ze dachten, nou, ik hoef deze tafel niet meer. Maar dat ze daar gezegd hadden, nou, het is gewoon een goede tafel. Dus die is niet in de container gekomen, maar die dingen staan nu daar. Dus dat is hartstikke leuk dat het nu weer ergens een plekje kan krijgen.
2: Ja, dan hoeven studenten niet allemaal naar de IKEA en kan het ook op deze manier.
0: Of marktplaats afstruinen.
3: Helemaal gratis, hè. Ja. Dus ga erheen, zometeen vanaf 10:30.
2: Ja, wat een goede actie.
3: Ja, nou, op de Ossenmarkt.
2: Ja, helemaal fantastisch. Nou, wat een toch wel een hele goede duurzame dinsdag zo voor het eind van de zomer. Dankjewel Jelle. Al deze tips kun je dus vinden op duurzaamgroningen.nl. En we zien jou gewoon volgende maand weer.
3: Tot volgende maand.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Tina Turner met What's Love Gotta Do With It.

0: What's Love Gotta Do With It van Tina Turner.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Groningse AI-supercomputerplannen zijn aangepast, meldt RTV Noord. De geplande AI-supercomputer in Groningen wordt minder krachtig dan oorspronkelijk de bedoeling was.

0: mogelijk al begin 2027 volledig operationeel zijn. Maar dat wordt nu naar verwachting eind 2027 of misschien zelfs wel begin 2028. Ondanks de aanpassingen blijft Groningen volgens de betrokken partijen een belangrijke plek voor de ontwikkeling van AI in Nederland.
1: En dat is mooi.
0: Laten we het daarbij houden.
1: Dan gaan we door naar het volgende bijzondere tuinen rond Duo te bezoeken. Melden wij van Oog, onze Oognieuws-app. De bijzondere tuinen rond het Duo-gebouw in Groningen zijn binnenkort te bezoeken tijdens een speciale wandeling. Op 23 augustus neemt gids Rikst van Gosliga deelnemers mee door Stadstuin Kempersberg, die bovenop een ondergrondse parkeergarage ligt. In de tuin staan meer dan 200 verschillende plantensoorten. Plantensoorten samen goed voor zo'n 55.000 planten. De wandeling is de eerste van de drie die buurtvereniging A-kwartier dit jaar organiseert. De andere wandelingen gaan langs de geveltuin in het A-kwartier en door het Noorderplantsoen.
0: En om met de wijze woorden van mijn collega te spreken. Dat is mooi!
1: Dat is mooi inderdaad. Voor meer nieuws check oogtv.nl en de Oognieuws-app. En dan gaan we nu luisteren naar Justin Timberlake met Rock Your Body.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make it better. Cause I... Rock Your Body van Justin Timberlake. En dan is het nu tijd voor het weer. Ja, Hans, wat kunnen we verwachten?
1: Nou, ik kijk even naar buiten. Het lijkt op te klaren, maar ja... Heel mooi is het nog niet. Vandaag is het dan ook overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur komt uit op 19 of 20 graden bij een matige zuidwestelijke wind. En in de avond wordt het droog en kalm met wat bewolking. Komende nacht koelt het af naar 10 of nou ja, maximaal 14 graden.
0: En na de regen in de ochtend komt de zon morgenmiddag weer af en toe tevoorschijn tussen de stapelwolken door. Er zijn droogperioden en al kan je er nog een enkele bui vallen... Het wordt ongeveer 21 graden en de zuidwestelijke wind draait naar het westen.
2: En de dagen daarna blijft het wisselvallig. Overdag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af... en kunnen er soms enkele buien ontstaan. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig.
0: Ja, en dat vind ik wat jammer. Ik hou wel van iets warmer weer. Ja,
2: het iets warmer.
0: In het, ja, precies.
2: 35.
0: Nee, precies. Ja. Dat vind ik wel iets veel van het goede...
1: Het is het einde van de zomer. Ja, we zullen zien.
0: Ja, we zullen het zien inderdaad. Ja, wij zijn geen Johan Kamphuis, maar we hopen dat je nu ook mooi up-to-date bent voor het nieuws voor de komende week.

0: Cold Robin met Thought You Were On My Side. En het is inmiddels 8:55 en dat betekent dat de Oogochtendshow er alweer op zit.
1: Oh.
0: Maar wat hebben we toch een hoop behandeld. Onder het volgende, het is de 11-jarige Sam Joosten uit Breda gelukt. Na 1 week fietsen vanuit Maastricht kwam Sam namelijk vrijdagmiddag aan op de Grote Markt. En hij is dus van Breda naar Groningen gefietst.
1: En van Maastricht zelfs.
0: Van Maastricht naar Groningen. Hij komt uit Breda, excuus. Ja. Ja, dus dat is een behoorlijk eind. En dat is
1: allemaal om geld in te zamelen voor Kika, omdat zijn beste vriend is overleden aan kanker. Hij heeft 31.000 euro opgehaald.
0: Nou, bizar veel.
1: Ja, is fantastisch. En we hebben gepraat met Marius van der Zeijs van het Leger des Heils over de bekende Groningse dakloze Mihai, die helaas 2 weken geleden is overleden. En gisteren werd herdacht op voor hem bijzondere plekken in de stad. En bij ons in de studio was Jelle Veenstra van Duurzaam Groningen voor de 3e dinsdag van de maand. En die 2 tips, daar moet je echt wat mee doen. Het is in september, 17 tot en met 13 september, de verspillingsvrije week. En vandaag, dus vanaf 10:30, op de Ossenmarkt, het grote gratis meubelfestival. Met tweedehands gratis meubels, vooral voor die studentenkamers.
0: En daar moet je bij zijn. Ja, en dan staat er nog maar 1 ding te doen en dat is... Ciao voor nou!

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
4: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
3: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
5: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
3: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettingragolo met het nieuws uit Groningen. Groningse wetenschappers gaan tijdens Lowlands onderzoek doen naar stress bij festivalgangers. Deelnemers krijgen onder meer de opdracht om tijdens het festival een korte speech te geven, waarna de onderzoekers meten hoe hun stressniveau verandert. Dat gebeurt onder andere met sensoren die hartslag en ademhaling meten. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen maakt deel uit van Lowlands Science, waar meerdere instellingen wetenschappelijk onderzoek doen. Er is een nieuw fonds opgericht om de leefgebieden van vogels in Groningen te verbeteren. Het Groninger Landschap bepaalt samen met natuurbeheerders welke projecten financiële steun krijgen. De patrijs is het boegbeeld van het fonds, omdat deze akkervogel het moeilijk heeft door het verdwijnen van geschikt leefgebied. Met het geld kunnen bijvoorbeeld belangrijke stukken grond worden aangekocht en ingericht met struiken en kruidenrijk grasland. Het fonds is bedoeld voor de bescherming en ontwikkeling van leefgebieden van alle vogels in de provincie. Een snelle CT-scan kan ervoor zorgen dat veel minder mensen met pijn op de borst naar een cardioloog worden verwezen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG, waaraan meer dan 100 huisartsenpraktijken in Nederland meededen. Met de scan wordt de hoeveelheid kalk in de kransslagaders gemeten, waardoor huisartsen beter kunnen inschatten of verder onderzoek nodig is. Met de CT-scan hoeft er nog maar 43% van de patiënten naar de cardioloog, tegenover 80% zonder scan. Supportersverenigingen van Ajax en FC Groningen trekken samen op tegen de verplichte buscombi bij uitwedstrijden. Ze zijn ontevreden over de manier waarop de gemeente uitleg geven over de besluitvorming daarover. De FC Groningen supporters vroegen de gemeente Amsterdam via de wet open overheid om documenten over de verplichte buscombi. De Ajax supporters deden hetzelfde bij de gemeente Groningen en stapten uiteindelijk naar de rechter omdat een reactie uitbleef. De supporters willen meer openheid en vinden dat voetbalsupporters niet zomaar als criminelen behandeld moeten worden. En dan het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur komt uit rond de 19 of 20 graden bij een matige zuidwestelijke wind. In de avond wordt het droog en kalm met wat bewolking. En komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 tot 14 graden. Na het regen in de ochtend komt morgen de zon af en toe weer tevoorschijn tussen de stapelwolken door. En zijn er droge perioden, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 21 graden met een zuidwestelijke wind die draait naar het westen. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettingragolo met het nieuws uit Groningen. Groningse wetenschappers gaan tijdens Lowlands onderzoek doen naar stress bij festivalgangers. Deelnemers krijgen onder meer de opdracht om tijdens het festival een korte speech te geven, waarna de onderzoekers meten hoe hun stressniveau verandert. Dat gebeurt onder andere met sensoren die hartslag en ademhaling meten. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen maakt deel uit van Lowlands Science, waar meerdere instellingen wetenschappelijk onderzoek doen. Er is een nieuw fonds opgericht om de leefgebieden van vogels in Groningen te verbeteren. Het Groninger Landschap bepaalt samen met natuurbeheerders welke projecten financiële steun krijgen. De patrijs is het boegbeeld van het fonds, omdat deze akkervogel het moeilijk heeft door het verdwijnen van geschikt leefgebied. Met het geld kunnen bijvoorbeeld belangrijke stukken grond worden aangekocht en ingericht met struiken en kruidenrijk grasland. Het fonds is bedoeld voor de bescherming en ontwikkeling van leefgebieden van alle vogels in de provincie. Een snelle CT-scan kan ervoor zorgen dat veel minder mensen met pijn op de borst naar een cardioloog worden verwezen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG, waaraan meer dan 100 huisartsenpraktijken in Nederland meededen. Met de scan wordt de hoeveelheid kalk in de kransslagaders gemeten, waardoor huisartsen beter kunnen inschatten of verder onderzoek nodig is. Met de CT-scan hoeft er nog maar 43% van de patiënten naar de cardioloog, tegenover 80% zonder scan. Supportersverenigingen van Ajax en FC Groningen trekken samen op tegen de verplichte buscombi bij uitwedstrijden. Ze zijn ontevreden over de manier waarop de gemeente uitleg geven over de besluitvorming daarover. De FC Groningen supporters vroegen de gemeente Amsterdam via de wet open overheid om documenten over de verplichte buscombi. De Ajax supporters deden hetzelfde bij de gemeente Groningen en stapten uiteindelijk naar de rechter omdat een reactie uitbleef. De supporters willen meer openheid en vinden dat voetbalsupporters niet zomaar als criminelen behandeld moeten worden. En dan het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur komt uit rond de 19 of 20 graden bij een matige zuidwestelijke wind. In de avond wordt het droog en kalm met wat bewolking. En komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 tot 14 graden. Na de regen in de ochtend komt morgen de zon af en toe weer tevoorschijn tussen de stapelwolken door. En zijn er droge perioden, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 21 graden met een zuidwestelijke wind die draait naar het westen. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde-Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
8: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou! Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Radio.

zoek jij een leuke baan. Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Sifnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Oog Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Oog Radio.

0: heb jij gedaan?
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
4: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
3: In de Hogeveen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
5: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
4: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
6: Thierry Brinkman maakte de opening.

0: Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp, een mooie instinctieve goal, waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Oog Radio.

0: Ring af, mijn voorn.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
3: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
2: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
4: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
2: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.

0: 20-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de belasting.